Wenst uw bedrijf of vereniging kenbaar te maken op deze radio? Mail dan reclame@radionoorderkempen.be. Uw reclame wordt gehoord op Radio Noorderkempen. De nummer 1 hitradio.

0: Dit uur, nieuws uit onze regio.
1: De gemeente Lille geeft sportkledij een tweede leven door op 3 locaties in de gemeente inzamelboxen te zetten voor tweedehands sportkleding en sportmateriaal. De ingezamelde spullen gaan naar het Mama Depot, waar gezinnen ze aan een betaalbare prijs kunnen kopen. Voor gezinnen kunnen kosten voor sportmateriaal hoog oplopen en Lille wil zoveel mogelijk mensen aan het sporten krijgen. De stad Turnhout is gestart met het rooien van 25 grote Hongaarse eiken in de Duivendongenstraat. Er bestaat een gevaar dat de stammen breken. Het zijn zogenoemde geënte bomen waarbij de wortels van een zomereik worden verbonden met de stam en de kroon van een Hongaarse eik. Maar de twee onderdelen beginnen elkaar af te stoten. In de plaats komen wel 31 nieuwe bomen. In de bibliotheek van Turnhout worden nu zondag enkele voorleessessies gehouden voor mensen die eenzaam zijn. Het is de bedoeling om hen samen te brengen rond een activiteit waar ze achteraf bij een kop koffie over kunnen napraten. Het gaat om try-outs, naar aanleiding van de cultuurmarkt. In het najaar vinden nog verschillende voorleesmomenten plaats.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: In Dallas in Amerika is gisteravond een speciale partijconventie van de Republikeinen gestart. En die zal 2 dagen duren. Dat is opvallend, want normaal doen partijen zoiets in een jaar met presidentsverkiezingen. Maar president Trump doet het nu al, omdat er over 2 maanden tussentijdse verkiezingen of midterms zijn. Ja, hij wil weten waar hij staat, want stel dat hij aan het verliezen is, dan kan hij zijn beleid moeilijker doorduwen. Trump is zelf ook in Dallas en hij zal er natuurlijk ook speechen. In het Verenigd Koninkrijk zijn nog eens meer dan 300 vluchten geschrapt. Bovenop de zowat 1700 van een paar dagen geleden. En dat komt nog altijd door technische problemen bij de luchtverkeersleiders. En kan voor zijn nog een hele tijd duren vooraleer alle problemen zijn opgelost. Het vliegtuig van de Oekraïense president Zelensky is tijdens zijn reis naar Noorwegen bijna geraakt door een drone, zegt de Noorse premier Jonas Gahr Støre, die Zelensky mocht ontvangen voor de begrafenis van de Noorse koning Harald. Zijn vliegtuig is bij het opstijgen in Moldavië bijna geraakt. Zelensky heeft voorlopig nog niet gereageerd op het incident. De Oekraïense president is na zijn bezoek aan Noorwegen vertrokken richting Canada. Zelensky dringt al maanden bij zijn bondgenoten aan om meer luchtafweer naar Oekraïne te sturen, nu zijn land met drastische tekorten te kampen heeft. Bijna 2 jaar nadat de eerste auto er werd neergezet, staan er nog 4000 wagens onvergund op het tarmac van Droneport in Sint-Truiden. De wagens zijn overstok van autobedrijf Stellantis en worden opgeslagen door transportbedrijf Huntmeijer. Burgemeester Van den Hoven eist dat er snel een oplossing komt of er volgen boetes. De Kazachse Elena Rybakina wordt volgende week de nieuwe nummer 1 in het vrouwentennis. Ze plaatste zich gisteravond voor de halve finales op de US Open door een Chinese te kloppen in 3 sets en pakt daardoor genoeg punten om over de Wit-Russin Arina Sabalenka te springen op de wereldranglijst. Ook al maakt Sabalenka nog kans om de US Open opnieuw te winnen. Vandaag af en toe zon, blijft droog. De temperaturen zitten rond 20 graden. Voor vrijdag wisselen bewolkt, een middagtemperatuur van 21 graden. Zaterdag zou eens de beste dag kunnen worden van deze week met zo'n 23 graden en veel zon. Zondag kans op

0: Dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: In Dallas in Amerika is gisteravond een speciale partijconventie van de Republikeinen gestart. En die zal 2 dagen duren. Dat is opvallend, want normaal doen partijen zoiets in een jaar met presidentsverkiezingen. Maar president Trump doet het nu al, omdat er over 2 maanden tussentijdse verkiezingen of midterms zijn. Ja, hij wil weten waar hij staat, want stel dat hij aan het verliezen is, dan kan hij zijn beleid moeilijker doorduwen. Trump is zelf ook in Dallas en hij zal er natuurlijk ook speechen. In het Verenigd Koninkrijk zijn nog eens meer dan 300 vluchten geschrapt. Bovenop de zowat 1700 van een paar dagen geleden. En dat komt nog altijd door technische problemen bij de luchtverkeersleiders. En kan voor zijn nog een hele tijd duren vooraleer alle problemen zijn opgelost. Het vliegtuig van de Oekraïense president Zelensky is tijdens zijn reis naar Noorwegen bijna geraakt door een drone, zegt de Noorse premier Jonas Gahr Støre, die Zelensky mocht ontvangen voor de begrafenis van de Noorse koning Harald. Zijn vliegtuig is bij het opstijgen in Moldavië bijna geraakt. Zelensky heeft voorlopig nog niet gereageerd op het incident. De Oekraïense president is na zijn bezoek aan Noorwegen vertrokken richting Canada. Zelensky dringt al maanden bij zijn bondgenoten aan om meer luchtafweer naar Oekraïne te sturen, nu zijn land met drastische tekorten te kampen heeft. Bijna 2 jaar nadat de eerste auto er werd neergezet, staan er nog 4000 wagens onvergund op het tarmac van Droneport in Sint-Truiden. De wagens zijn overstok van autobedrijf Stellantis en worden opgeslagen door transportbedrijf Hundmeier. Burgemeester Van den Hoven eist dat er snel een oplossing komt of er volgen boetes. De Kazachse Elena Rybakina wordt volgende week de nieuwe nummer 1 in het vrouwentennis. Ze plaatste zich gisteravond voor de halve finales om de US Open door een Chinese te kloppen in 3 sets en pakt daardoor genoeg punten om over de Wit-Russin Arina Sabalenka te springen op de wereldranglijst. Ook al maakt Sabalenka nog kans om de US Open opnieuw te winnen. Vandaag af en toe zon, blijft droog. De temperaturen zitten rond 20 graden. Voor vrijdag wisselen bewolkt, een middagtemperatuur van 21 graden. Zaterdag zou eens de beste dag kunnen worden van deze week met zo'n 23 graden en veel zon. Zondag kans op regen.

0: Zeg, Jos. Waarom zit je daarna zo te lachen?
1: Oh, dan moest ik ineens terugdenken aan dat Antwerps theaterstuk dat we vorig weekend gezingen hebben. In Theater Magiek in Eikeren.
0: Oh, ja, daar hebben we inderdaad goed gelachen.
1: Oh, zeg, in zo'n chique zaal.
0: Ja, zeg, wanneer zouden ze nog eens iets spelen?
1: Ik zal eens even op hun website kijken, hè. Theatermagiek.be.
0: Oh, je typt het verkeerd. Het is magiek met Q-U. En bestel die eerste ticketjes of we zijn te laat.
2: Oei. Ons huis kraakt, trekt en piept.
3: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
2: Nee. We bellen Nevenplastics.
3: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
2: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
3: En ramen?
2: Yep, in PVC of aluminium.
3: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
2: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
3: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
4: Sawadika, welkom in Thailand. Maar voor lekker Thais eten moet je eigenlijk niet verrijden. Eat in en takeaway Thai de wandeling. Steenweg op Zevendonk 179 in Turnhout. Originele Thaise noedelsoepen, menus, snacks en wokgerechten. Alles wordt vers bereid in de open keuken. Ook voor catering en feestjes. Keuze uit woks met beef, varken, kip, eendvis of scampi. Daarbij noedel, bami, rijst of mihoen. En een saus zoals oester, zoetzuur, groene, gele of rode curry. Of gewoon een van de andere heerlijke gerechten. Sawadika. Ja, u bent welkom in Eat-in en Takeaway Thai de Wandeling. Steenweg op Zevendonk 179 te Turnhout. www.thaidewandeling.be.
5: Ga je trouwen?
6: Ben je verliefd of verloofd?
5: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
6: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
5: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
6: En ook voor een bijpassend bruidsjuwel. De juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
5: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.

0: voor je? Verse tomaten, geurige kruiden, lekkere groenten uit je eigen serre. Met een serre van Van Tak maak je die droom waar. Serres met stevige witte serrefolie, 180 micron dik, nu met 4 jaar UV-garantie. Zelf aan de slag. We hebben kaders voor de bouw van een fruitkooi, volière of kippenren ter bescherming van uw kippen tegen vossen. Bestel vandaag nog op www.serresvantak.be. Van Tak Serres, voor de hobbytuinier in hart en nieren.
1: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
2: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
1: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
2: Ramenhal?
1: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
2: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
1: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
2: Aha, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
1: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
3: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop. Never again!
4: Toch wel. Na 20 jaar keert Veronica's Dance Night nog één keer terug naar de Leeuwse Bergen. Op vrijdag 18 september gaan we back to the roots met Reggie featuring Linda.

0: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
1: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
2: Maar ik ben een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
1: Wie?
0: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
1: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
0: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
1: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
0: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.

0: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
1: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
0: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
1: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
0: Blijft er dan geen chaos achter?
1: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon. De Kempische opruimdienst. Voor particulieren en bedrijven.
0: Onze rommel, hun zorg.
1: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen. Elektrogrijs. Dat is pas topbediening en superservice.
2: Het ruime assortiment en de verkoopsters met technische kennis zorgen steeds voor aangenaam winkelen. En de dienst na verkoop, met indien nodig een vervangtoestel, zorgt voor minder stress. Elektrogrijs. Voor alle huishoudtoestellen, groot en klein, en het grootste aanbod volle automatische koffiemachines. Zelfs aan huis geleverd. Elektrogrijs. Steenweg op Mol 40 in Oud-Turnhout. Alle dagen open, op woensdag en zondag gesloten. Je kan er ook terecht met je eco- en cadeauchecks.
3: Husdakbouw wordt Husklus. We blijven sterk in platte daken.
4: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
3: Husklus. Een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
4: Of kijk op husklus.be.
3: Husklus. Sterk in platte daken.
4: En nu ook groots in kleine klussen.
5: Hallo? Hallo? Zit uw radio vast in de vorige eeuw?
6: Laat het oude radiotoestel met antenne eindelijk op pensioen gaan. Geen gekraak meer, geen geschuif meer met die antenne alsof je contact zoekt met Mars. Haal een internetradio in huis bij een van de bekende elektrowinkels en luister kraakhelder naar de online stream van Radio Noorderkempen en Stereo FM.
7: Weg met die antenne.
6: Voortaan jouw muziek via internet en wifi.
7: Radio Noorderkempen en Stereo FM.
8: Altijd en overal dichtbij.
9: Het is 8.

Bossa was dat een Lose Myself. Een hele goede morgen allemaal. Het is 8:00 geweest hier bij Radio Noorderkempen. Lady Gaga komt eraan met de Dead Dance. Maar eerst de hoofdpunten uit het nieuws. In het Verenigd Koninkrijk is een officieel onderzoek gestart naar mogelijke overtredingen van de kieswet door Reform UK, de radicaal-rechtse partij van Nigel Farage. Undercoverjournalisten betrapten medewerkers van Farage toen die uitlegden hoe buitenlandse sponsors illegaal geld in de partijkas kunnen sluizen, terwijl politieke donaties strikt voorbehouden zijn aan Britse kiezers en bedrijven. De betrokken medewerkers zijn inmiddels op non-actief gezet. Farage ontkent dat hij de wet heeft overtreden. De politiezone AMO heeft de gewelddadige overval op juwelier Topaz in Assen van 14 februari opgehelderd. Drie jongeren uit de regio zijn opgepakt, twee van hen hebben bekend. De verdachten waren ten tijde van de overval minderjarig. In de Amerikaanse staat Texas is sinds gisteravond een grootschalige republikeinse conventie gestart. Twee dagen lang vormt het American Airlines Center het politieke epicentrum voor de partij. De allereerste conventie in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen midterm staat volledig in het teken van Trump. Met het oog op de parlementsverkiezingen over twee maanden wil Trump zijn achterban opnieuw mobiliseren. De omstreden broers Andrew en Tristan Tate mogen de gevangenis in Miami voorlopig niet uit. Dat heeft een federale rechter in Florida beslist, in afwachting van een uitspraak over hun uitlevering aan het Verenigd Koninkrijk. De Britten eisen de overdracht van de broers vanwege 38 nieuwe zware klachten, waaronder verkrachting, mensenhandel en bezit van beelden van seksueel kindermisbruik. Technologiegigant Apple heeft gisteravond zijn eerste vouwbare smartphone onthuld, de iPhone Duo. De kersverse CEO John Ternus stelde het toestel officieel voor. Het ding ligt vanaf 23 oktober in de Amerikaanse winkelrekken. Goedkoop is het niet. Het goedkoopste model heeft een prijskaartje van $2000, zo'n 1700 euro. De weersverwachting vandaag over het algemeen droog. De temperaturen zitten rond 20 graden. Er staat wel hier en daar vrij veel wind. Voor morgen wisselvallig, mogelijk een buitje. Maar zaterdag wordt een mooie, droge en vrij zonnige dag bij 23.

Fiddle de Grand en dat ding. Ja, dat ding, zoek het maar even uit wat het dan precies is, want wij weten het nog steeds niet. De Black Eyed Peas is dit Mamacita 2020.

0: is... Nee, dat is geen brul, hè. Ha, en hier. Dat is degelijk materiaal, hè. En wacht. Hela, doe dat maar eens na, hè. Dat is puur vakmanschap.
1: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Casterly en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
0: Nooit ga ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik gerust zeggen. He, ik ben niet lumpen.
1: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
0: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be. Haha.
2: Oh, schat, nu is het genoeg.
3: Maar schatje toch.
2: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
4: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
2: Salon, kast of boxspring.
4: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
2: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
4: Alles aan echt betaalbare prijzen.
2: En superkwaliteit.
4: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
2: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
4: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 107. In Oud-Turnhout.
2: Open op zondag, maandag gesloten.
1: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Casterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
5: Zin in een avond vol hits, sfeer en vooral veel ambiance. Op vrijdag 9 oktober komen de Romeo's naar het cultureel centrum De Zwanenberg, een heist op den berg. Zing uit volle borst mee met hun grootste hits en geniet van een sfeervol optreden van Sasha en Davy. De show start om 8 uur. Mis het feest van Vlaanderen niet en bestel vandaag nog je tickets via www.handelsgids.be. De Romeo's, vrijdag 9 oktober in heist op den berg. www.handelsgids.be.

Baby Rickshaw was dat dan, de New Religion, met Faithless. One Direction was er ook met Drag Me Down. Dit is hem, ja, je zit bij Radio Noorderkempen voor de dikste hits. Crisscross Amsterdam en Whenever met A Boy Next Door. Baby,

0: deur.
1: Yes!
2: Maxi-keuze.
1: Mini-prijzen.
2: Slimmer shoppen, minder betalen.
1: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
2: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
1: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
2: Waarop wacht je nog?
1: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
2: Maxi-keuze.
1: Mini-prijzen.
2: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijke Vorsel in het Brebos winkelcentrum.
1: En op yes.be.
3: Droomt u van een prachtig zwembad waarin u elke dag kunt genieten? Maak uw waterdroom werkelijkheid met Melona zwembaden. Van een stijlvol design en de nieuwste technologie tot ultiem comfort en een perfecte afwerking. Bij Melona zwembaden bent u verzekerd van topkwaliteit en uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen.
4: Ah, wel, François, waar ga jij naartoe met uw looprekske?
5: Naar mijn scooter en dan op café.
4: Maar allee, DLN Mobiliteit op de Diestseweg 194 in Geel, hè, die zorgt ervoor dat je mobiel blijft. Fabiola en Evita die helpen u graag met scooters, rolstoelen, rollators, thuishulpmiddelen, bandages, steunkousen en nog veel meer. Met alle vragen kunt je altijd bij DLN terecht. Oh, en ook voor onderhoud en herstellingen. Of gewoon wat extra lucht in je scooterbanden.
6: DLN Mobiliteit. Persoonlijk advies, dicht bij huis en onderweg in Geel. Bel 014 89 13 76 of bezoek dlnmobiliteit.be.
7: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4.

Bassie, dat was dat. All Because of You uit The Voice. En daarvoor Milk Inc. met een ouwe. Nou, het was I'll Be There uit 2011. Hier is Dimitri Vegas en Like Mike en Selfish.

Radio Noorderkemp, daar die Swim, zoals dat. En Mr. Know-it-all, een bedwetertje met andere woorden. Ik heb tot aan 9 uur nog stille lefties, zo meteen met Basten. Maar deze van Bazaar is er ook nog bij. Geef me.

0: Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.
1: Barbecue zonder goede drank? Dat is wel een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel couranten als minder courante spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw cota los past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beerse. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken.
2: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië. Van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse. En terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en à la minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
3: U wenst uw bedrijf of vereniging kenbaar te maken op deze radio?
1: Mail dan
3: reclame@radionoorderkempen.be.
1: Uw reclame wordt gehoord op Radio Noorderkempen. De nummer 1 hitradio.
3: Het is 9.

nu dat je weg bent. Hey, niet weglopen, hè? Blijf maar gewoon bij ons voor heel veel dikke hits. We wijzen dat straks met Galantis en Lightyear, maar eerst de hoofdpunten uit het nieuws. In het Verenigd Koninkrijk is een officieel onderzoek gestart naar mogelijke overtredingen van de kieswet door Reform UK, de radicaal-rechtse partij van Nigel Farage. Undercoverjournalisten betrapten medewerkers van Farage toen hij uitlegde hoe buitenlandse sponsors illegaal geld in de partijkas kunnen sluizen, terwijl politieke donaties strikt voorbehouden zijn aan Britse kiezers en bedrijven. De betrokken medewerkers zijn inmiddels op non-actief gezet. Farage ontkent dat hij de wet heeft overtreden. De politiezone Amo heeft de gewelddadige overval op juwelier Topaz in Assen van 14 februari opgehelderd. 3 jongeren uit de regio zijn opgepakt, 2 van hen hebben bekend. De verdachten waren ten tijde van de overval minderjarig. De Amerikaanse staat Texas is sinds gisteravond een grootschalige republikeinse conventie gestart. 2 dagen lang vormt het American Airlines Center het politieke epicentrum voor de partij. De allereerste conventie in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen midterm staat volledig in het teken van Trump. Met het oog op de parlementsverkiezingen over 2 maanden wil Trump zijn achterban opnieuw mobiliseren. De omstreden broers Andrew en Tristan Tate mogen de gevangenis in Miami voorlopig niet uit. Het heeft een federale rechter in Florida beslist, in afwachting van een uitspraak over hun uitlevering aan het Verenigd Koninkrijk. De Britten eisen de overdracht van de broers vanwege 38 nieuwe zware klachten, waaronder verkrachting, mensenhandel en bezit van beelden van seksueel kindermisbruik. Technologiegigant Apple heeft gisteravond zijn eerste vouwbare smartphone onthuld, de iPhone Duo. De kersverse CEO John Ternus stelde het toestel officieel voor. Het ding ligt vanaf 23 oktober in de Amerikaanse winkelrekken. Goedkoop is het niet. Het goedkoopste model heeft een prijskaartje van $2000, zo'n 1700 euro. De weersverwachting vandaag over het algemeen droog. De temperaturen zitten rond 20 graden. Er staat wel hier en daar vrij veel wind. Voor morgen wisselvallig, mogelijk een buitje. Maar zaterdag wordt het een mooie, droge en vrij zonnige dag bij 23

Cameron Whitcomb was dat aan The Kingdom of Fear, beste vrienden. Dit is Radio Noorderkempen. We draaien de hits 24 uur per dag. Kigo komt eraan met Take Me Back. Maar eerst David Guetta en The Beautiful People.

0: Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
1: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
2: Wel
3: Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
1: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
3: Kijken. Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
1: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij
2: Echo
1: vastgoed moet zijn. Echo vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed. Uw vastgoedspecialist in de regio.
4: U wil bouwen of verbouwen?
5: Stissus, waar blijven die pannen?
4: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
5: Allee, Stissus, doe eens voort, jong!
4: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken. Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494 74 44 34. Dat is 0494 74 44 34.
5: Stissus, telefoon!
6: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
4: www.dakwerkenstessens.be.
0: Ga je trouwen?
7: Ben je verliefd of verloofd?
0: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
7: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
0: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
7: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
0: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.

0: Oh, die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
1: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
0: Walbers? Wat?
1: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rondluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
0: Dus geen een hete living meer?
1: Juist. Alles blijft cool. En s'avonds is het gezellig donker. Pure luxe. Walbers Zonneweringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beerse of op walbers.be en ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.
2: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
3: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
4: Ik ben een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
3: Wie?
2: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
3: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
2: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
3: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014-72-06-91.
2: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
5: Sawadika, welkom in Thailand. Maar voor lekker Thais eten moet je eigenlijk niet verrijden. Eet in een takeaway Thai de wandeling. Steenweg op Zevendonk 179 in Turnhout. Originele Thaise noedelsoepen, menus, snacks en wokgerechten. Alles wordt vers bereid in de open keuken. Ook voor catering en feestjes. Keuze uit woks met beef, varken, kip, eendvis of scampi. Daarbij noedel, bami, rijst of mihoen. En een saus zoals oester, zoetzuur, groene, gele of rode curry. Of gewoon een van de andere heerlijke gerechten. Sawadika. U bent welkom in Eat In & Take Away Thai de wandeling. Steenweg op Zevendonk 179 te Turnhout. www.thaidewandeling.be.

Martin Garrix was dat, een Repeated met Ed Sheeran. John Legend was er ook bij, een All of Me. Dit is OT, Where is My Love? Ja, kijk, waar zit dat, hè?

Kelly Rowe was dat een I'm Good. En zo meteen na 10 uur zijn we ook goed, want er komen nog meer toffe platen eraan. Ik heb hier Disco Lines voor je met New Brook Boys.

0: ijzersterk in platte daken.
1: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
0: Husqlus, een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
1: Of kijk op husqlus.be.
0: Husqlus, sterk in platte daken.
1: En nu ook groots in kleine klussen.
2: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
3: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
2: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
3: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
2: Blijft er dan geen chaos achter?
3: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
0: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
1: Onze rommel, hun zorg.
0: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
4: Zie het al voor je? Verse tomaten, geurige kruiden, lekkere groenten uit je eigen serre. Met een serre van Van Tak maak je die droom waar. Serres met stevige witte serrefolie, 180 micron dik, nu met 4 jaar UV-garantie. Zelf aan de slag. We hebben kaders voor de bouw van een fruitkooi, volière of kippenren ter bescherming van uw kippen tegen vossen. Bestel vandaag nog op www.serresvantak.be. Van Tak Serres, voor de hobbytuinier in hart en nieren.
5: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
6: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
5: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
6: Ramenhal?
5: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
6: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
5: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
6: Aha, dan kan ik als doe-het-zelver nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
1: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
7: Ramenhal.be. Dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
8: Het is

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Met Jur was dat een Waar is hier de nood uit gang, beste vrienden? Ja, zoek het maar even uit. De Linkin Park, zometeen die Emptiness Machine. Maar eerst de hoofdpunten uit het nieuws. In het Verenigd Koninkrijk is een officieel onderzoek gestart naar mogelijke overtredingen van de kieswet door Reform UK, de radicaal-rechtse partij van Nigel Farage. Undercoverjournalisten betrapten medewerkers van Farage toen die uitlegden hoe buitenlandse sponsors illegaal geld in de partijkas kunnen sluizen, terwijl politieke donaties strikt voorbehouden zijn aan Britse kiezers en bedrijven. De betrokken medewerkers zijn inmiddels op non-actief gezet. Farage ontkent dat hij de wet heeft overtreden. De politiezone AMO heeft de gewelddadige overval op juwelier Topaz in Assen van 14 februari opgehelderd. Drie jongeren uit de regio zijn opgepakt, twee van hen hebben bekend. De verdachten waren ten tijde van de overval minderjarig. In de Amerikaanse staat Texas is sinds gisteravond een grootschalige Republikeinse conventie gestart. Twee dagen lang vormt het American Airlines Center het politieke epicentrum voor de partij. De allereerste conventie in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen midterm staat volledig in het teken van Trump. Met het oog op de parlementsverkiezingen over twee maanden wil Trump zijn achterban opnieuw mobiliseren. De omstreden broers Andrew en Tristan Tate mogen de gevangenis in Miami voorlopig niet uit. Dat heeft een federale rechter in Florida beslist, in afwachting van een uitspraak over hun uitlevering aan het Verenigd Koninkrijk. De Britten eisen de overdracht van de broers vanwege 38 nieuwe zware klachten, waaronder verkrachting, mensenhandel en bezit van beelden van seksueel kindermisbruik. Technologiegigant Apple heeft gisteravond zijn eerste vouwbare smartphone onthuld, de iPhone Duo. De kersverse CEO John Ternus stelde het toestel officieel voor. Het ding ligt vanaf 23 oktober in de Amerikaanse winkelrekken. Goedkoop is het niet. Het goedkoopste model heeft een prijskaartje van $2000, zo'n 1700 euro. De weersverwachting vandaag over het algemeen droog. De temperaturen zitten rond 20 graden. Er staat wel hier en daar vrij veel wind. Voor morgen wisselvallig, mogelijk een buitje. Maar zaterdag wordt een mooie, droge en vrij zonnige dag.

0: Tony, de specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Sticker Koning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Sticker Koning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be. In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Prasgaat of Tiele. Kijk op verlo.be. Welkom bij Flora Vie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, Flora Vie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
2: Flora Vie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
3: Zin in een avond vol hits, sfeer en vooral veel ambiance. Op vrijdag 9 oktober komen de Romeo's naar het cultureel centrum De Zwanenberg, een heist op den berg. Zing uit volle borst mee met hun grootste hits en geniet van een sfeervol optreden van Sasha en Davy. De show start om 8 uur. Mis het feest van Vlaanderen niet en bestel vandaag nog je tickets via www.handelsgids.be. De Romeo's, vrijdag 9 oktober in Heist op den Berg. www.handelsgids.be.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.

Cat's Eye and the Animal was dat. Daarvoor Carly Rae Jepsen en The Good Time samen met Old City. Dit is Seeing the Crow and Heaven. Ja, we houden dat hemelse gevoel nog even vast.

0: François, waar ga jij naartoe met je looprekske?
1: Naar mijn scooter en dan op café.
0: Maar allee, DLN Mobiliteit op de Diestseweg 194 in Geel, die zorgt ervoor dat je mobiel blijft. Fabiola en Evita die helpen u graag met scooters, rolstoelen, rollators, thuishulpmiddelen, bandages, steunkousen en nog veel meer. Met alle vragen kunt je altijd bij DLN terecht. Oh, en ook voor onderhoud en herstellingen. Of gewoon wat extra lucht in je scooterbanden.
2: DLN Mobiliteit. Persoonlijk advies, dicht bij huis en onderweg in Geel. Bel 014 89 13 76 of bezoek dlnmobiliteit.be.
3: Zeg, Jos, waarom zit je daarna zo te lachen?
4: Dan moest ik ineens terugdenken aan dat Antwerps theaterstuk dat we vorig weekend gezongen hebben. In Theater Magiek in Eikeren.
3: Oh, ja, daar hebben we inderdaad goed gelachen.
4: Oh, zeg, in zo'n chique zaal.
3: Ja, zeg, wanneer zouden ze nog eens iets spelen?
4: Ik zal eens even op hun website kijken, hè. Theater Magiek. .be.
3: Maar je typt het verkeerd. Het is magiek met Q-U-E. En bestel die eerste ticketjes of we zijn te laat.
5: Ah, oh schat, nu is het genoeg.
6: Maar schatje toch.
5: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
7: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
5: Salon, kast of boxspring.
7: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
5: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
7: Alles aan echt betaalbare prijzen.
5: En superkwaliteit.
7: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstoks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
5: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
7: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
5: Open op zondag, maandag gesloten.
8: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4.

Bugle. En was dat een Jamaican Bam Bam? Zo is het bijna 11 uur. Ik heb hier nog Chaboozie voor je en een bar song. A Little Bit Tipsy uit 2024.

Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken, inclusief frisdranken of alcoholische dranken, zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord, van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de oost.

0: Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
1: Oei, oei, oei. Ons huis kraakt, trekt en piept.
2: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
1: Nee. We bellen Nevenplastics.
2: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
1: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
2: En ramen?
1: Yep, in PVC of aluminium.
2: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
1: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
2: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
3: Barbecue zonder goede drank? Dat is zoals een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel courante als minder courante spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw quota los past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken.
4: Elektrogeis, dat is pas topbediening en superservice. Het ruime assortiment en de verkoopsters met technische kennis zorgen steeds voor aangenaam winkelen. En de dienst na verkoop, met indien nodig een vervangtoestel, zorgt voor minder stress. Elektrogeis, voor alle huishoudtoestellen, groot en klein, en het grootste aanbod volautomatische koffiemachines, zelfs aan huis geleverd. Elektrogeis, Steenweg op Mol 40 in Oud-Turnhout. Alle dagen open, op woensdag en zondag gesloten. Je kan er ook terecht met je eco- en cadeauchecks.

0: Dit uur, de hoofdpunten uit het nieuws.
1: In het Verenigd Koninkrijk is een officieel onderzoek gestart naar mogelijke overtredingen van de kieswet door Reform UK, de radicaal-rechtse partij van Nigel Farage. Undercover-journalisten betrapten medewerkers van Farage toen hij uitlegde hoe buitenlandse sponsors illegaal geld in de partijkas kunnen sluizen, terwijl politieke donaties strikt voorbehouden zijn aan Britse kiezers en bedrijven. De betrokken medewerkers zijn inmiddels op non-actief gezet. Farage ontkent dat hij de wet heeft overtreden. De politiezone AMO heeft de gewelddadige overval op juwelier Topaz in Assen van 14 februari opgehelderd. Drie jongeren uit de regio zijn opgepakt, twee van hen hebben bekend. De verdachten waren ten tijde van de overval minderjarig. De Amerikaanse staat Texas is sinds gisteravond een grootschalige republikeinse conventie gestart. Twee dagen lang vormt het American Airlines Center het politieke epicentrum voor de partij. De allereerste conventie in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen midterm staat volledig in het teken van Trump. Met het oog op de parlementsverkiezingen over twee maanden wil Trump zijn achterban opnieuw mobiliseren. De omstreden broers Andrew en Tristan Tate mogen de gevangenis in Miami voorlopig niet uit. Dat heeft een federale rechter in Florida beslist, in afwachting van een uitspraak over hun uitlevering aan het Verenigd Koninkrijk. De Britten eisen de overdracht van de broers vanwege 38 nieuwe zware klachten, waaronder verkrachting, mensenhandel en bezit van beelden van seksueel kindermisbruik. Technologiegigant Apple heeft gisteravond zijn eerste vouwbare smartphone onthuld, de iPhone Duo. De kerstverse CEO John Ternus stelde het toestel officieel voor. Het ding ligt vanaf 23 oktober in de Amerikaanse winkelrekken. Goedkoop is het niet. Het goedkoopste model heeft een prijskaartje van $2000, zo'n 1700 euro. De weersverwachting vandaag over het algemeen droog. De temperaturen zitten rond 20 graden, er staat wel hier en daar vrij veel wind. Vanmorgen wisselvallig, mogelijk een buitje, maar zaterdag wordt een mooie, droge en vrij zonnige.

0: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
1: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
2: Maar ik zal een keer een spotje rond inspreken van Dakwerken Hendricks.
1: Wie?
0: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaalservice voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
1: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
0: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
1: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014-72-06-91.
0: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
1: Yes!
3: Maxi-keuze.
1: Mini-prijzen.
3: Slimmer shoppen, minder betalen.
1: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
3: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
1: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
3: Waarop wacht je nog?
1: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
3: Maxi-keuze.
1: Mini-prijzen.
3: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijke Vorsel in het Brebos winkelcentrum.
1: En op yes.be. Ga je trouwen?
4: Ben je verliefd of verloofd?
1: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel. De speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
4: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
1: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
4: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
1: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be. In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Casterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.

0: Sawadika, welkom in Thailand. Maar voor lekker Thais eten moet je eigenlijk niet verrijden. Eat in een takeaway Thai de wandeling. Steenweg op 7 Donk 179 in Turnhout. Originele Thaise noedelsoepen, menus, snacks en wokgerechten. Alles wordt vers bereid in de open keuken. Ook voor catering en feestjes. Keuze uit woks met beef, varken, kip, eendvis of scampi. Daarbij noedel, bami, rijst of mihoen. En een saus zoals oester, zoetzuur, groene, gele of rode curry. Of gewoon een van de andere heerlijke gerechten. Sawadika. U bent welkom in Eat In en Takeaway Thai de Wandeling. Steenweg op 7 Donk 179 te Turnhout. www.thaidewandeling.be.
1: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
2: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
1: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
2: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
1: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
3: U wil bouwen of verbouwen?
4: Stissus, hoog blijven die pannen!
3: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
4: Pannen! Stissus, doe eens voort, jong!
3: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken? Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494 74 44 34. Dat is 0494 74 44 34.
4: Stessens, telefoon!
5: Dakwerken Stessens, groot geworden door klein te blijven.
3: www.dakwerkenstessens.be.
6: Never again!
7: Toch wel! Na 20 jaar keert Veronica's Dance Night nog één keer terug naar de Leelse bergen. Op vrijdag 18 september gaan we back to the roots. Met Reggie featuring Linda, DJ Wout, DJ...

0: Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.
1: Oh, die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
0: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
1: Walbers? Wat?
0: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rolluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
1: Dus geen eten living meer?
0: Juist. Alles blijft cool. En s'avonds is het gezellig donker. Pure luxe. Walbers Zonneweringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beersen of op walbers.be en ontdek hoe comfortabel

0: comfortabel uw woning kan zijn.
1: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
2: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
1: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
2: Ramenhal?
1: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
2: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
1: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
2: Aha, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
1: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte. Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop. Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
3: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
1: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
3: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
1: Blijft er dan geen chaos achter?
3: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
4: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
1: Onze rommel, hun zorg.
4: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
5: Het is 12 uur.

0: Dit uur, nieuws uit onze regio.
1: De gemeente Lille geeft sportkledij een tweede leven door op 3 locaties in de gemeente inzamelboxen te zetten voor tweedehands sportkleding en sportmateriaal. De ingezamelde spullen gaan naar het Mama Depot, waar gezinnen ze aan een betaalbare prijs kunnen kopen. Voor gezinnen kunnen kosten voor sportmateriaal hoog oplopen en Lille wil zoveel mogelijk mensen aan het sporten krijgen. De stad Turnhout is gestart met het rooien van 25 grote Hongaarse eiken in de Duivendongenstraat. Er bestaat een gevaar dat de stammen breken. Het zijn zogenoemde geënte bomen waarbij de wortels van een zomereik worden verbonden met de stam en de kroon van een Hongaarse eik. Maar de twee onderdelen beginnen elkaar af te stoten. In de plaats komen wel 31 nieuwe bomen. In de bibliotheek van Turnhout worden nu zondag enkele voorleessessies gehouden voor mensen die eenzaam zijn. Het is de bedoeling om hen samen te brengen rond een activiteit waar ze achteraf bij een kop koffie over kunnen napraten. Het gaat om try-outs, naar aanleiding van de cultuurmarkt. In het najaar vinden nog verschillende voorleesmomenten plaats.

0: Alles gaat neust genoeg.
1: Maar schatje toch.
0: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
2: Dringen toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
0: Salon, kast of boxspring.
2: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
0: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
2: Alles aan echt betaalbare prijzen.
0: En superkwaliteit.
2: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
0: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
2: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
0: Open op zondag, maandag gesloten.
3: Husdakbouw wordt Husklus. We blijven sterk in platte daken.
4: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
3: Husklus. Een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
4: Of kijk op husklus.be.
3: Husklus. Sterk in platte daken.
4: En nu ook groots in kleine klussen.
5: Zeg, Jos, waarom zit je daarna zo te lachen?
6: Oh, dan moest ik ineens terugdenken aan dat Antwerps theaterstuk dat we vorig weekend gezien hebben. In Theater Magiek in Eikeren.
5: Oh, ja, daar hebben we inderdaad goed gelachen.
6: Oh, zeg, in zo'n chique zaal.
5: Ja, zeg, wanneer zouden ze nog eens iets spelen?
6: Ik zal eens even op hun website kijken, hè. Theatermagiek.be.
5: Oh, je typt het verkeerd. Het is magiek met Q-U-E. En bestel die eerst ticketjes of we zijn te laat.
7: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
8: Zin in een avond vol hits, sfeer en vooral veel ambiance. Op vrijdag 9 oktober komen de Romeo's naar het cultureel centrum De Zwanenberg, een heist op den berg. Zing uit volle borst mee met hun grootste hits en geniet van een sfeervol optreden van Sasha en Davy. De show start om 8 uur. Mis het feest van Vlaanderen niet en bestel vandaag nog je tickets via www.handelsgids.be. De Romeo's, vrijdag 9 oktober in heist op den berg. www.handelsgids.be.

0: complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4, in Turnhout.
1: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
2: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
1: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
2: Kijken. Zeg, wat is die echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
1: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
3: Droomt u van een prachtig zwembad waarin u elke dag kunt genieten? Maak uw waterdroom werkelijkheid met Melona zwembaden. Van een stijlvol design en de nieuwste technologie tot ultiem comfort en een perfecte afwerking. Bij Melona zwembaden bent u verzekerd van topkwaliteit en uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona Zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona Zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen. Never
4: again! Toch wel. Na 20 jaar keert Veronica's Dance Night nog één keer terug naar de Leelse Bergen. Op vrijdag 18 september gaan we back to the roots. Met Reggie featuring Linda, DJ Wout, DJ

0: elektrogrijs?
1: Dat is pas topbediening en superservice.
0: Het ruime assortiment en de verkoopsters met technische kennis zorgen steeds voor aangenaam winkelen. En de dienst na verkoop, met indien nodig een vervangtoestel, zorgt voor minder stress. Elektrogrijs. Voor alle huishoudtoestellen, groot en klein. En het grootste aanbod volautomatische koffiemachines. Zelfs aan huis geleverd. Elektrogrijs. Steenweg op Mol 40 in Oud-Turnhout. Alle dagen open, op woensdag en zondag gesloten. Je kan er ook terecht met je eco- en cadeauchecks.
2: Zie je het al voor je? Verse tomaten, geurige kruiden, lekkere groenten uit je eigen serre. Met een serre van Van Tak maak je die droom waar. Serres met stevige witte serrefolie, 180 micron dik, nu met 4 jaar UV-garantie. Zelf aan de slag. We hebben kaders voor de bouw van een fruitkooi, volière of kippenren ter bescherming van uw kippen tegen vossen. Bestel vandaag nog op www.serresvantak.be. Van Tak Serres.
1: Voor de hobbytuinier in hart en nier.
3: Oei. Ons huis kraakt, trekt en piept.
4: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
3: Nee. We bellen Nevenplastics.
4: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
3: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
4: En ramen?
3: Yep, in PVC of aluminium.
4: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
3: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
4: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
5: Hallo? Zit uw radio vast in de vorige eeuw?
6: Laat het oude radiotoestel met antenne eindelijk op pensioen gaan. Geen gekraak meer, geen geschuif meer met die antenne alsof je contact zoekt met Mars. Haal een internetradio in huis bij een van de bekende elektrowinkels en luister kraakhelder naar de online stream van Radio Noorderkempen en Stereo FM.
7: Weg met die antenne.
6: Voortaan jouw muziek via internet en wifi. Radio Noorderkempen en Stereo FM.
1: Altijd en overal dichtbij.
8: Het is 1 uur.
9: Radio Noorderkempen.
10: Train back to Boston and

0: Stella Lefty was dat met haar nieuwe hit Boston. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben er eigenlijk nog nooit geweest. Het is 2:01 geworden. Een hele goede middag allemaal. En wees welkom in een alweer nieuwe aflevering van 1-4 Radio. Dit is Radio Noorderkempen. En heel veel hits, die krijg je van ons. Maar eerst de hoofdpunten uit het nieuws.
1: In Brussel is een hotel ontruimd door een chloorlek. Het gaat om het voormalig Grand Hotel Astoria in de Koningsstraat, niet ver van het Brussel Congres en het Koninklijk Circus. De chloordampen kwamen vrij in de kelder en zouden niet verspreid zijn in de kamers van het hotel. Maar 3 medewerkers werden naar het ziekenhuis gebracht. Dieseltanken wordt morgen weer 5 cent duurder. Je betaalt €2,41 per liter aan de pomp. De eerste keer sinds april dat de dieselprijs over die €2,4 gaat. Toen bereikten we nog een prijs van €2,49 als record. De schommelingen komen door de aanvallen in het Midden-Oosten en de zeestraat van Hormuz, want die is belangrijk voor de wereldwijde olieverdeling. Een goede 200.000 Belgen slapen met een toestel tegen slaapapneu. Omdat hun ademhaling tijdens het slapen voor minstens 10 seconden stopt, blijkt uit terugbetalingscijfers van het RISIF. En dat is 10% meer in een jaar tijd. Er is ook veel minder taboe over, omdat er meer over gepraat wordt. En je ziet het bijvoorbeeld ook in tv-programma's zoals Blind Getrouwd of Bokkie gaat naar school. Stefanie Doze volgt Egbert Lachart op als Vlaams fractieleider bij de Liberalen van Onders, bevestigt ze zelf. Eerder liet Egbert Lachart weten dat hij ermee kapte. Waarom is niet duidelijk? Volgens de partijvoorzitter De Gucht is de partij in volle verandering. Op de US Open Tennis is nu ook de tweede halve finale bekend. De Duitser Alexander Djevrev neemt het daarin op tegen de Rus Tjatjasnov. Djevrev versloeg de Nederlander Van der Zandschulp in 3 sets. Tjatjasnov die profiteerde dan weer van de opgave van onze landgenoot Alexander Bloks. De andere halve finale gaat tussen de Amerikanen Shelton en Tiafoe. Nog nieuws uit de Zoo van Antwerpen, daar is een koningspinguïn geboren. Het kuiken kreeg de naam Bounty, maar we weten nog niet of het of een mannetje of vrouwtje gaat. Dat wordt pas onderzocht als het kuiken groter is. Het is meteen het eerste jong voor mama Zelda die het ei alleen heeft uitgebroed. En dat is opvallend, want normaal verdelen koningspinguïns de taken met elkaar. Afwisselend zon en wolken, droog bij temperaturen tot 21 graden. Morgen overwegend droog en zonnig met aan de kust kans op een bui 20 graden. Het weekend wordt wisselvallig bij 21 graden.

draaien deze hit heel vaak. En dat is niet zomaar, uiteraard. Het is omdat het een hele dikke, vette hit is geworden. Deze van Criss Cross Amsterdam, Luisa Sonza en Willy William met My Oh My. Adam Port en Strive met Move van een jaar of 3 geleden, net hiervoor. Onderweg zometeen de nieuwe hit van Judith met I'd Love to Be in Love. Maar eerst Pommelien Thijs met Het Beste Moet Nog Komen. Ik

0: trouwen?
1: Ben je verliefd of verloofd?
0: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
1: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
0: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
1: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
0: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
2: Welkom bij Flora Vie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, Flora Vie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
3: Flora Vie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beersen, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
4: Yes!
5: Maxi-keuze.
4: Mini-prijzen.
5: Slimmer shoppen, minder betalen.
4: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
5: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
4: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
5: Waarop wacht je nog?
4: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
5: Maxi-keuze.
4: Mini-prijzen.
5: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijkenvorsel in het Brebos winkelcentrum.
4: En op yes.be.
6: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
7: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
8: Maar ik zal een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
7: Wie?
6: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
7: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
6: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
7: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
6: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.

0: in my mouth.
1: Deze flashback kwam uit 2010.

Plastic Paradise, dat is uiteraard de nieuwe hit van Laura Tesoro. Je hoorde ze nog eens hier bij Radio Noorderkempen. En Martin Solveig en Dragonette met Hello uit 2010, de flashback, hè, net hiervoor. En zo is het 5 minuten voor 2:30 geworden. Ik heb zometeen Camille voor je met Nu dat je weg bent. Maar eerst Sabrina Carpenter met Taste.

0: Ah wel, François, waar ga jij naartoe met je looprekske?
1: Naar mijn scooter en dan op café, hè?
0: Maar allee, DLN Mobiliteit op de Diestseweg 194 in Geel, hè, die zorgt ervoor dat je mobiel blijft. Fabiola en Evita die helpen u graag met scooters, rolstoelen, rollators, thuishulpmiddelen, bandages, steunkousen en nog veel meer. Met alle vragen kunt je altijd bij DLN terecht. Oh, en ook voor onderhoud en herstellingen. Of gewoon wat extra lucht in je scooterbanden.
2: DLN Mobiliteit. Persoonlijk advies dicht bij huis en onderweg in Geel. Bel 014 89 13 76 of bezoek dlnmobiliteit.be.
0: Barbecue zonder goede drank? Dat is wel een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel courante als minder courante spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw quota los past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken.
3: In de Kempen maakt Verlo keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
4: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
0: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
4: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken. Kijken.
0: Zeg, wat is die echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
4: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.

De meest recente hit is het van deze Bas Serra met All Because of You. Ariana Grande met Love Me Harder uit 2014. De flashback net hiervoor. Dit is muziek van Tate

Catherine Whitcomb was dat nog eens met Kingdom of Fear. En Tate McRae met She's All I Wanna Be uit 2022. Hè. Net hiervoor. Op naar het tijd zijn van 2 uur doen we nog met Benson Boone met Beautiful Things. Ik heb ook nog Jelly Roll voor je met I'm Good. Tot zometeen.

0: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
1: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
2: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
1: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
2: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
1: Blijft er dan geen chaos achter?
2: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon. De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
1: Onze rommel, hun zorg.
2: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
3: Kijk eens. Nee, dat is geen brol, hè. Ha, en hier. Dat is degelijk materiaal, hè. En wacht. Hela, doe dat maar eens nou, hè. Dat is puur vakmanschap.
4: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Kasterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
3: Nooit ga ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik u zeggen. Ik ben niet lumpen.
4: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
3: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be. Haha.
5: Het is 2

0: ondertussen 3 minuten over 2 geworden met Martin Garrix en Ed Sheeran. Je hoorde ze nog eens met Repeat It. Zo zijn wij begonnen aan het tweede gedeelte van 1-4 Radio. Een hele goede middag en welkom dus bij Radio Noorderkempen. Ik heb heel veel hits voor je, ook in het tweede gedeelte. Maar eerst, zoals je van ons gewoon bent, de hoofdpunten uit het nieuws.
1: In Luik zijn meer dan 5000 betogers op straat. Het gaat zowel om leerkrachten, ook studenten en gepensioneerden. Ze protesteren tegen de hervorming en de besparingen in het Franstalig onderwijs. Volgens de vakbonden zullen daardoor 2000 voltijdse banen in het onderwijs verloren gaan. Nog in Luik, in El Flemel, is opnieuw een auto ingereden op de gevel van de sporthal. Dat merkt RTL Info. De daders zijn na de crash gevlucht. Ze zijn nog altijd spoorloos. En het is niet de eerste crash tegen de sporthal. 3 jaar geleden nog vloog profvoetballer Sofiane Kiene ook al door de muur. In Brussel is een hotel ontruimd door een chloorlek. Het gaat om het voormalig Grand Hotel Astoria in de Koningsstraat, niet ver van Brussel Congres en het Koninklijk Circus. De chloordampen kwamen vrij in de kelder en zouden niet verspreid zijn in de kamers van het hotel. 3 medewerkers werden naar het ziekenhuis gebracht. Een goede 200.000 Belgen slapen met een toestel tegen slaapapneu, omdat hun ademhaling tijdens het slapen voor minstens 10 seconden stopt, blijkt uit de terugbetalingscijfers van het RISIF. De renners zijn begonnen aan de 18e ronde van Spanje. Het is dit keer een tijdrit over 32 kilometer naar Jerez de la Frontera. Wout van Aert is een van de topfavorieten. Hij begint pas om 4:10. Het is ook uitkijken naar de strijd om de leiderstrui. De Spanjaard Enric Mas verdedigt een voorsprong van iets meer dan 2 minuten op zijn concurrenten. De laatste renner komt rond 5:30 over de finish. Supermarktketen Delhaize opent binnenkort eigen foodbars. Die krijgen de naam Cravy. In de foodbars zal je huisbereide kant-en-klare maaltijden kunnen bestellen en meenemen. Voor iedereen wat wils, van Aziatisch tot Italiaans. De eerste 2 in ons land zullen tegen het eind van het jaar openen in Brussel. Op termijn wil Delhaize er 200 open doen. Afwisselend zon en wolken, droog bij temperaturen tot 21 graden. Morgen overwegend droog en zonnig, weer aan de kust kans op een bui 20 graden. Het weekend wordt wisselvallig bij 21 graden.

muziek was dat van Berre. Fantastische stem heeft deze man toch, hè? Je hoorde hem nog eens met Yesterday, Today, Tomorrow. En Pink met A Million Dreams uit 2018. Net hiervoor bij jouw nummer 1 hit radio. Zometeen Thomas Gray met die fantastische dancehit Rumors. Na deze Sia, ik draai ze nog eens met Unstoppable.

0: Adhika, welkom in Thailand. Maar voor lekker Thais eten moet je eigenlijk niet verrijden. Eet in een takeaway Thai de wandeling. Steenweg op 7 Donk 179 in Turnhout. Originele Thaise noedelsoepen, menus, snacks en wokgerechten. Alles wordt vers bereid in de open keuken. Ook voor catering en feestjes. Keuze uit woks met beef, varken, kip, eendvis of scampi. Daarbij noedel, bami, rijst of mihoen. En een saus zoals oester, zoetzuur, groene, gele of rode curry. Of gewoon een van de andere heerlijke gerechten. Sawadika, u bent welkom in Eat In en Takeaway Thai de wandeling. Steenweg op 7 Donk 179. 70 de Turnhout. www.tijdewandeling.be.
1: Zin in een avond vol hits, sfeer en vooral veel ambiance. Op vrijdag 9 oktober komen de Romeo's naar het cultureel centrum De Zwanenberg, een heist op den berg. Zing uit volle borst mee met hun grootste hits en geniet van een sfeervol optreden van Sasha en Davy. De show start om 8 uur. Mis het feest van Vlaanderen niet en bestel vandaag nog je tickets via www.handelsgids.be. De Romeo's, vrijdag 9 oktober in Heist op den berg. www.handelsgids.be.
2: Stickerkoning, de specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Stickerkoning heeft altijd een klevende oplossing.
3: Toonaangevend in zelfkleven. Stickerkoning.
2: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
4: Never again.
5: Toch wel. Na 20 jaar keert Veronica's Dance Night nog één keer terug naar de Leelse bergen. Op vrijdag 18 september gaan we back to the roots. Met Reggie featuring Linda, DJ Wout, DJ Ghost, DJ Frank, DJ Jan en vele andere.

nieuwe hit was het van Marshmello en Kelsea Ballerina met Another Drink. Nicole Scherzinger en P. Diddy met Come To Me. Geweldige flashback, hè? Net hiervoor. Nummer kwam uit 2006. Zo is het 3:03 geworden. Ik heb zo meteen voor je Bruno Mars met On My Soul. Na deze Casso, Ray en D-Block Europe. Dit is

0: sterk in platte daken.
1: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
0: Husklus. Een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
1: Of kijk op husklus.be.
0: Husklus. Sterk in platte daken.
1: En nu ook groots in kleine klussen.
2: Droomt u van een prachtig zwembad waarin u elke dag kunt genieten? Maak uw waterdroom werkelijkheid met Melona zwembaden. Van een stijlvol design en de nieuwste technologie tot ultiem comfort en een perfecte afwerking. Bij Melona zwembaden bent u verzekerd van topkwaliteit en uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona Zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona Zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen.
3: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet, elke dag open zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in Turnhout.
4: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
5: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
4: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
5: Ramenhal?
4: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
5: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
4: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
5: Aha, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
4: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
6: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.

nieuwe hit was dat van Olivia Rodrigo met Serena Joy. Net hiervoor Jonas Blue met Perfect Stranger. De hit kwam uit 2016 en het was meteen een van die zoveel goede flashbacks.

Robin Schulz en Watermat waren dat met Take It Slow, de nieuwe hit Tiësto met Lelo uit 2023, net hiervoor. Op naar het tijd zijn van 3 uur doen we nog met Tom Grennan met A Little Bit of Love. Ik heb ook nog Henri Pieffer voor je met zijn nieuwste hit Sola. Tot zometeen.

0: Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.
1: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en à la minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
2: Oh, schat, nu is het genoeg.
3: Maar schatje toch.
2: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwaneven Meubelen.
4: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
2: Salon, kast of boxspring.
4: Zwaneven Meubelen heeft het allemaal.
2: Keuze uit ongeveer 500 salons en nog veel meer.
4: Alles aan echt betaalbare prijzen.
2: En superkwaliteit.
4: Zwaneven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
2: Die kwaliteit aan die prijzen, zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
4: Zwaneven Meubelen, Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
2: Open op zondag, maandag gesloten.
5: U wenst uw bedrijf of vereniging kenbaar te maken op deze radio? Mail dan reclame@radionoorderkempen.be. Uw reclame wordt gehoord op Radio Noorderkempen. De nummer 1 hitradio. Het is...

0: Vuur en Vlam. Dat was de nieuwe hit van Niels de Stadsbader. En zo is het 3 minuten over 3 geworden. Een bijzonder goeiemiddag allemaal en wees welkom in het derde en meteen ook laatste gedeelte van 1-4 Radio. Dit is Radio Noorderkempen. Heel veel hits, onder meer van Shakira, maar ook Sienna Spyro met de nieuwe hit. En Gabri Ponte en Lumix, ja, die staan ook in de playlist. Voorop nu eerst de hoofdpunten uit het nieuws.
1: In Luik zijn meer dan 5000 betogers op straat gekomen. Het gaat zowel om leerkrachten, maar ook studenten en gepensioneerden. Ze protesteren tegen de hervormingen en de besparingen in het Franstalig onderwijs. Volgens de vakbonden zullen daardoor 2000 voltijdse jobs in het onderwijs verloren gaan. Nog in de provincie Luik in Flemmel is opnieuw een auto ingereden op de gevel van de sporthal, meldt RTL Info. De daders zijn na de crash gevlucht. Ze zijn nog altijd spoorloos. Het is niet de eerste crash tegen de sporthal. 3 jaar geleden vloog profvoetballer Sofian Kiene ook al door de muur. Het proces van Marius Borg-Oybi wordt overgedaan. De zoon van de Noorse koningin werd veroordeeld tot 4 jaar cel nadat hij terecht stond voor onder meer bedreigingen, mishandeling en verkrachting, maar hij ging in beroep. Het is niet duidelijk wanneer de rechtszaak opnieuw begint. Oybi draagt momenteel een enkelband. De eerste renners aan de 18e rit in de Ronde van Spanje zijn gestart. Het is een tijdrit over 32 kilometer naar Jerez de la Frontera. Wout van Aert is een van de topfavorieten. Hij begint om 4:10. Het is ook uitkijken naar de strijd om de leiderstrui. De Spanjaard Enrique Mas verdedigt de voorsprong van iets meer dan 2 minuten op zijn concurrent. De laatste renner komt rond 5:30 over de finish. Afwisselend zon en wolken en droog bij temperaturen tot 21 graden. Morgen overwegend droog en zonnig met aan de kustkans op een bui 20 graden. Het weekend wordt wisselvallig bij 21 graden.

vindt het een geweldig goede hit, deze van Lost Frequencies. Je hoorde hem nog eens met Live It All. Miley Cyrus met End of the World van vorig jaar, net hiervoor. Jouw nummer 1 hit radio met zometeen, zoals beloofd, Shakira met Die Die. Maar eerst deze Doja Cat. Dit is ze nog eens met...

0: Yes!
1: Maxi-keuze.
0: Mini-prijzen.
1: Slimmer shoppen, minder betalen.
0: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
1: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
0: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
1: Waarop wacht je nog?
0: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
1: Maxi-keuze.
0: Mini-prijzen.
1: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijkenvorsel in het Brebos winkelcentrum.
0: En op yes.be.
2: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
0: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
2: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken. Kijken.
0: Zeg, wat is die echo in uw stem? Ik hoor een dubbel.
2: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed. Dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed. Uw vastgoedspecialist in de regio.
3: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
4: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
3: Maar ik zal een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
4: Wie?
3: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
4: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
3: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
4: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
3: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
5: Never again!
6: Toch wel! Na 20 jaar keert Geronica's Dance Night nog één keer terug naar de Leelse Bergen. Op vrijdag 18 september gaan we back to the roots. Met Reggie featuring Linda, DJ Wout, DJ

muziekje was dat van Alex Warren met Passenger en Enrique Iglesias en Pitbull met Baby I Like It uit 2010, de flashback net hiervoor. En zo is het alweer 3 minuten voor 4:30 geworden op deze donderdagmiddag 10 september 2026. Met zometeen Sienna Spyro met haar nieuwe hit Great Expectation. Je hoort ze naar Reggie en Milo Meskens met Ordinary. I don't want

0: Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
1: Zeg, Jos, waarom zit je daarna zo te lachen?
2: Oh, dan moest ik ineens terugdenken aan dat Antwerps theaterstuk dat we vorig weekend gezien hebben. In Theater Magiek in Eikeren.
1: Oh, ja, daar hebben we inderdaad goed gelachen.
2: Oh, zeg, in zo'n chique zaal.
1: Ja, zeg, wanneer zouden ze nog eens iets spelen?
2: Ik zal eens even op hun website kijken, hè. Theatermagiek.be.
1: Oh, je typt het verkeerd. Het is magiek met Q-U-E. En bestel die eerste ticketjes of we zijn te laat.
3: Barbecue zonder goede drank?
0: Dat is zoals een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaalbieren, cocktails en zowel couranten als minder courante spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw quota los past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken. Ah wel, François, waar ga jij naartoe met uw looprekske?
2: Naar mijn scooter en dan op café.
0: Maar allee. DLN Mobiliteit op de Diestseweg 194 in Geel, hè, die zorgt ervoor dat je mobiel blijft. Fabiola en Evita die helpen u graag met scooters, rolstoelen, rollators, thuishulpmiddelen, bandages, steunkousen en nog veel meer. Met alle vragen kunt je altijd bij DLN terecht. Oh, en ook voor onderhoud en herstellingen. Of gewoon wat extra lucht in je scooterbanden.
4: DLN Mobiliteit. Persoonlijk advies, deed bij huis en onderweg in Geel. Bel 014 89 13 76 of bezoek dlnmobiliteit.be.

van Jugal en Ultranate, de nieuwe hit Move Into The Sun en Portugal The Man met Feel It Still uit 2017, de flashback, net hiervoor bij Radio Noorderkempen. Zometeen Freya Sky, maar eerst, zoals beloofd, Gabri Ponte. Down the road.

Sky dus met Silent Treatment en Gabri Ponte en Lumix met Thunder uit 2021, hè, net hiervoor. Op naar het tijd zijn van 4 uur, dat doe ik nog met Dua Lipa, met Houdini en ook nog met Taylor Swift doe ik dat met haar meest recente hit I Knew It, I Knew You. Maak er voor de rest nog een hele fijne donderdagmiddag van. I come

0: wil bouwen of verbouwen?
1: Stissus, waar blijven die pannen?
0: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
1: Allee, Stissus, doe eens vlucht, jong!
0: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken. Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494-74-44-34. Dat is 0494-74-44-34.
1: Stissus, telefoon!
2: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
0: www.dakwerkenstessens.be.
3: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken, inclusief frisdranken of alcoholische dranken, zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord, van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
4: Hallo? Hallo? Zit uw radio vast in de vorige eeuw?
5: Laat het oude radiotoestel met antenne eindelijk op pensioen gaan. Geen gekraak meer, geen geschuif meer met die antenne alsof je contact zoekt met Mars. Haal een internetradio in huis bij een van de bekende elektrowinkels en luister kraakhelder naar de online stream van Radio Noorderkempen en Stereo FM.
6: Weg met die antenne.
5: Voortaan jouw muziek via internet en wifi.
6: Radio Noorderkempen en Stereo FM.
7: Altijd en overal dichtbij.
3: Het is 4.

0: Dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Er zijn 3 verdachten opgepakt in ons land in een grootschalig internationaal onderzoek naar ongeschikte slachtpaarden. De arrestaties vonden plaats tijdens 24 gecoördineerde huiszoekingen in onder meer Sint-Gilles, Kruisum en Zaventem. Ook in Nederland, Frankrijk en Ierland vielen speuters binnen, waarbij in totaal meer dan 1000 paarden gecontroleerd zijn. In Noorwegen moet het spraakmakende proces tegen Marius Zorg Ubbig, de zoon van kroonprinses Mette Marit, volledig worden overgedaan. Ubbig werd in juli nog veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar voor partnergeweld, bedreiging en verkrachting. Hij vocht die beslissing aan in beroep en krijgt nu gelijk van de rechter, maar het is nog onduidelijk wanneer de nieuwe rechtszaak van start kan. Maar dat zal vermoedelijk pas volgend jaar zijn. Ubbig mag de uitspraak in de tussentijd thuis afwachten met een enkelband. Gianni Infantino, de topman van de Wereldvoetbalbond FIFA, verliest steeds meer publieke rugdekking en ook politieke rugdekking. Nu heeft ook de Franse voetbalbond officieel het vertrouwen in de voorzitter opgezegd. Eerder deden de Belgische, Engelse, Nederlandse en Italiaanse bonden dat al. Infantino ligt al geruime tijd onder vuur vanwege zijn omstreden plannen om de commerciële rechten van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Ook de beslissing om op het afgelopen WK een rode kaart voor de Amerikaanse spits terug te draaien zette kwaad bloed. Half maart kiest de FIFA een nieuwe voorzitter, al is Infantino voorlopig nog de enige kandidaat. Vanmiddag en vanavond afwisselend zon en wolken, overal droog bij zo'n 21 graden. Morgen belooft grotendeels zonnig te worden met een graad of 20. Al stijgt met name aan de kust wel de kans op een lokale herfstbui, maar het zijn geen grote hoeveelheden.

0: Electrogeis, dat is pas topbediening en superservice. Het ruime assortiment en de verkoopsters met technische kennis zorgen steeds voor aangenaam winkelen. En de dienst na verkoop, met indien nodig een vervangtoestel, zorgt voor minder stress. Electrogeis, voor alle huishoudtoestellen, groot en klein, en het grootste aanbod volautomatische koffiemachines, zelfs aan huis geleverd. Electrogeis, Steenweg op Mol 40 in Oud-Turnhout. Alle dagen open, op woensdag en zondag gesloten. Je kan er ook terecht met je eco- en cadeauchecks.
1: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
2: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
1: Maar allee, jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
2: Zeg, wat is die echo in uw stem? Ik hoor een dubbel.
1: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed. Dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed. Uw vastgoedspecialist in de regio.
3: Welkom bij Flora Vie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, Flora Vie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
4: Flora Vie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
5: Goeiejoei, ons huis kraakt, trekt en piept.
6: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
5: Nee. We bellen Nevenplastics.
6: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
5: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
6: En ramen?
5: Yep, in PVC of aluminium.
6: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
5: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
6: Nevenplastics. Het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.

0: Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be. Never
1: again! Toch wel! Na 20 jaar keert Geronica's Dance Night nog één keer terug naar de Leelse Bergen. Op vrijdag 18 september gaan we back to the roots. Met Reggie featuring Linda, DJ Wout, DJ Go.

0: Droomt u van een prachtig zwembad waarin u elke dag kunt genieten? Maak uw waterdroom werkelijkheid met Melona zwembaden. Van een stijlvol design en de nieuwste technologie tot ultiem comfort en een perfecte afwerking. Bij Melona zwembaden bent u verzekerd van topkwaliteit en uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen.
1: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet, elke dag open zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in

0: Adhika, welkom in Thailand. Maar voor lekker Thais eten moet je eigenlijk niet verrijden. Eet in een takeaway Thai de wandeling. Steenweg op 7 Donk 179 in Turnhout. Originele Thaise noedelsoepen, menus, snacks en wokgerechten. Alles wordt vers bereid in de open keuken. Ook voor catering en feestjes. Keuze uit woks met beef, varken, kip, eendvis of scampi. Daarbij noedel, bami, rijst of mihoen. En een saus zoals oester, zoetzuur, groene, gele of rode curry. Of gewoon een van de andere heerlijke gerechten. Sawadika. U bent welkom in Eat in en Takeaway Thai de Wandeling. Steenweg op 7 Donk 179 te Turnhout. www.thaidewandeling.be.
1: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
2: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
1: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
2: Ramenhal?
1: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
2: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
1: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
2: Aha, dan kan ik als doe-het-zelver nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
1: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
3: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
4: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
5: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
4: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
5: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
4: Blijft er dan geen chaos achter?
5: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
6: De Kempische opruimdienst. Voor particulieren en bedrijven.
4: Onze rommel, hun zorg.
6: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
7: Bij Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.
8: Het is 5 uur.

0: Dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Er zijn 3 verdachten opgepakt in ons land in een grootschalig internationaal onderzoek naar ongeschikte slachtpaarden. De arrestaties vonden plaats tijdens 24 gecoördineerde huiszoekingen in onder meer Sint-Gilles, Kruisum en Zaventem. Ook in Nederland, Frankrijk en Ierland vielen speelders binnen, waarbij in totaal meer dan 1000 paarden gecontroleerd zijn. In Noorwegen moet het spraakmakende proces tegen Marius Zorg Øybye, de zoon van kroonprinses Mette Marit, volledig worden overgedaan. Øybye werd in juli nog veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar voor partnergeweld, bedreiging en verkrachting. Hij vocht die beslissing aan in beroep en krijgt nu gelijk van de rechter, maar het is nog onduidelijk wanneer de nieuwe rechtszaak van start kan. Maar dat zal vermoedelijk pas volgend jaar zijn. Øybye mag de uitspraak in de tussentijd thuis afwachten met een enkelband. Gianni Infantino, de topman van de Wereldvoetbalbond FIFA, verliest steeds meer publieke rugdekking en ook politieke rugdekking. Nu heeft ook de Franse voetbalbond officieel het vertrouwen in de voorzitter opgezegd. Eerder deden de Belgische, Engelse, Nederlandse en Italiaanse bonden dat al. Infantino ligt al geruime tijd onder vuur vanwege zijn omstreden plannen om de commerciële rechten van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Ook de beslissing om op het afgelopen WK een rode kaart voor de Amerikaanse spits terug te draaien zette kwaad bloed. Half maart kiest de FIFA een nieuwe voorzitter, al is Infantino voorlopig nog de enige kandidaat. Vanmiddag en vanavond afwisselend zon en wolken, overal droog bij zo'n 21 graden. Morgen belooft grotendeels zonnig te worden met een graad of 20. Al stijgt met name aan de kust wel de kans op een lokale herfstbui, maar het zijn geen grote hoeveelheden.

0: Mos gaat neust genoeg.
1: Maar schatje toch.
0: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
2: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
0: Salon, kast of boxspring.
2: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
0: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
2: Alles aan echt betaalbare prijzen.
0: En superkwaliteit.
2: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
0: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
2: Zwanenven Meubelen, Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
0: Open op zondag, maandag gesloten.
3: Yes!
4: Maxi-keuze.
3: Mini-prijzen.
4: Slimmer shoppen, minder betalen.
3: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
4: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
3: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
4: Waarop wacht je nog?
3: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
4: Maxi-keuze.
3: Mini-prijzen.
4: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijke Vorsel in het Brebos winkelcentrum.
3: En op yes.be.
5: Zin in een avond vol hits, sfeer en vooral veel ambiance. Op vrijdag 9 oktober komen de Romeo's naar het cultureel centrum De Zwanenberg, een hijst op den berg. Zing uit volle borst mee met hun grootste hits en geniet van een sfeervol optreden van Sasha en Davy. De show start om 8 uur. Mis het feest van Vlaanderen niet en bestel vandaag nog je tickets via www.handelsgids.be. De Romeo's, vrijdag 9 oktober in hijst op den berg. www.handelsgids.be.
6: Kijk eens! Nee, dat is geen brul, hè. Ha, en hier, dat is degelijk materiaal, hè. En wacht. Hela, doe dat maar eens na, hè. Dat is puur vakmanschap.
7: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Kasterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
6: Nooit ga ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik nu zeggen. Ik ben niet lumpen.
7: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
6: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be. Haha.

20 jaar keert Geronica's Dance Night nog één keer terug naar de Leeuwse bergen. Op vrijdag 18 september gaan we back to the roots. Met Reggie featuring Linda, DJ Wout, DJ Ghost, DJ Frank.

0: Ga je trouwen?
1: Ben je verliefd of verloofd?
0: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan. Bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
1: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
0: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
1: En ook voor een bijpassend bruidsjuwel. De juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
0: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
2: Ah wel, François, waar ga jij naartoe met je looprekske?
3: Naar mijn scooter en dan op café.
2: Maar allee, DLN Mobiliteit op de Diestseweg 194 in Geel, hè, die zorgt ervoor dat je mobiel blijft. Fabiola en Evita die helpen u graag met scooters, rolstoelen, rollators, thuishulpmiddelen, bandages, steunkousen en nog veel meer. Met alle vragen kunt je altijd bij DLN terecht. Oh, en ook voor onderhoud en herstellingen. Of gewoon wat extra lucht in je scooterbanden.
4: DLN Mobiliteit. Persoonlijk advies, dicht bij huis en onderweg in Geel. Bel 014 89 13 76 of bezoek dlnmobiliteit.be.
5: Barbecue zonder goede drank? Dat is wel eens een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel couranten als minder couranten spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw quota los past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en à la minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
1: Oh, die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
2: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
1: Walbers? Wat?
2: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rolluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
1: Dus geen eten living meer?
2: Juist. Alles blijft cool. En s'avonds is het gezellig donker. Pure luxe. Walbers Zonneweringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beersen of op walbers.be en ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.
3: Husdakbouw wordt Husklus. We blijven sterk in platte daken.
4: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
3: Husklus. Een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
4: Of kijk op husklus.be.
3: Husklus, sterk in platte daken.
4: En nu ook groots in kleine klussen.
5: Het is

0: dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Er zijn 3 verdachten opgepakt in ons land in een grootschalig internationaal onderzoek naar ongeschikte slachtpaarden. De arrestaties vonden plaats tijdens

24 gecoördineerde huiszoekingen in onder meer Sint-Gilles, Kruisum en Zaventem. Ook in Nederland, Frankrijk en Ierland vielen speurders binnen, waarbij in totaal meer dan 1000 paarden gecontroleerd zijn. In Noorwegen moet het spraakmakende proces tegen Marius Zorg Ubig, de zoon van kroonprinses Mette Marit, volledig worden overgedaan. Ubig werd in juli nog veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar voor partnergeweld, bedreiging en verkrachting. Hij vocht die beslissing aan in beroep en krijgt nu gelijk van de rechter, maar het is nog onduidelijk wanneer de nieuwe rechtszaak van start kan. Maar dat zal vermoedelijk pas volgend jaar zijn. Ubig mag de uitspraak in de tussentijd thuis afwachten met een enkelband. Gianni Infantino, de topman van de Wereldvoetbalbond FIFA, verliest steeds meer publieke rugdekking en ook politieke rugdekking. Nu heeft ook de Franse voetbalbond officieel het vertrouwen in de voorzitter opgezegd. Eerder deden de Belgische, Engelse, Nederlandse en Italiaanse bonden dat al. Infantino ligt al geruime tijd onder vuur vanwege zijn omstreden plannen om de commerciële rechten van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Ook de beslissing om op het afgelopen WK een rode kaart voor de Amerikaanse spits terug te draaien zette kwaad bloed. Half maart kiest de FIFA een nieuwe voorzitter, al is Infantino voorlopig nog de enige kandidaat. Vanmiddag en vanavond afwisselend zon en wolken, overal droog bij zo'n 21 graden. Morgen belooft grotendeels zonnig te worden met een graad of 20. Al stijgt met name aan de kust wel de kans op een lokale herfstbui, maar het zijn geen grote hoeveelheden.

0: Oei, oei, oei. Ons huis kraakt, trekt en piept.
1: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
0: Nee. We bellen Nevenplastics.
1: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
0: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
1: En ramen?
0: Yep, in PVC of aluminium.
1: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
0: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
1: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
2: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
3: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
2: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
3: Kijken. Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor een dubbel.
2: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
4: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
5: Zie het al voor je? Verse tomaten, geurige kruiden, lekkere groenten uit je eigen serre. Met een serre van Van Tak maak je die droom waar. Serres met stevige witte serrefolie, 180 micron dik, nu met 4 jaar UV-garantie. Zelf aan de slag. We hebben kaders voor de bouw van een fruitkooi, volière of kippenren ter bescherming van uw kippen tegen vossen. Bestel vandaag nog op www.serresvantak.be. Van Tak Serres, voor de hobbytuinier in hart en nieren.

0: Koning. De specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Sticker Koning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfkleven. Sticker Koning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be. Droomt u van een prachtig zwembad waarin u elke dag kunt genieten? Maak uw waterdroom werkelijkheid met Melona zwembaden. Van een stijlvol design en de nieuwste technologie tot ultiem comfort en een perfecte afwerking. Bij Melona zwembaden bent u verzekerd van topkwaliteit en uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona Zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona Zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen.
2: Never again!
3: Toch wel! Na 20 jaar keert Veronica's Dance Night nog één keer terug naar de Leeuwse bergen. Op vrijdag 18 september gaan we back to the roots. Met Reggie featuring Linda, DJ Wout, DJ Ghost, DJ Frank, DJ Jan en vele anderen.

0: naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten? Floravie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
1: Floravie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
2: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in Turnhout.
3: Bij Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.
4: Het is 7 uur.

0: Dit uur, nieuws uit onze regio.
1: De gemeente Beersen zet in september dementie in de kijker naar aanleiding van de Wereld Alzheimerdag op 21 september. Met verschillende initiatieven en ontmoetingsmomenten wil Beersen meer aandacht vragen voor dementie, begrip stimuleren en mensen informeren over de impact ervan op mensen met dementie in hun omgeving. Zo'n 50 duikers en verschillende vrijwilligers hebben samen de Mellevijver in Turnhout opgeruimd. De actie werd georganiseerd door meerdere duikclubs en de zeilclub van Turnhout om de vijver en omgeving proper te houden. Er werden vooral

blikjes, flessen, verpakkingsmateriaal en sigarettenpeuken verzameld. Op de bodem vonden ze ook nog 3 autobanden en tientallen golfballetjes. Volgens de organisatie bleef er na de drukke zomermaanden wel wat afval achter. In Arendonk kwamen veel geïnteresseerden naar een infosessie over de plannen voor een nieuwe windturbine langs de E34. Invento Energy wil een turbine van 238 meter hoog bouwen, maar de meeste buurtbewoners blijven kritisch. 2 jaar geleden trok het bedrijf gelijkaardige plannen in, maar die zijn bijgestuurd, zegt Maarten van het Riesen van Invento Energy. Afwachten wat de bewoners daarvan vinden.

0: Sawadika, welkom in Thailand. Maar voor lekker Thais eten moet je eigenlijk niet verrijden. Eat in en takeaway Thai de Wandeling. Steenweg op 7 Donk 179 in Turnhout. Originele Thaise noedelsoepen, menus, snacks en wokgerechten. Alles wordt vers bereid in de open keuken. Ook voor catering en feestjes. Keuze uit woks met beef, varken, kip, inktvis of scampi. Daarbij noedel, bami, rijst of mihoen. En een saus zoals oester, zoetzuur, groene, gele of rode curry. Of gewoon een van de andere heerlijke gerechten. Sawadika. Ja, u bent welkom in Eat In en Takeaway Thai de Wandeling. Steenweg op 7 Donk 179 te Turnhout. www.thaidewandeling.be.
1: Ah, oh schat, nu is het genoeg.
2: Maar schatje toch.
1: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
3: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
1: Salon, kast of boxspring.
3: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
1: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
3: Alles aan echt betaalbare prijzen.
1: En superkwaliteit.
3: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
1: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
3: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 107. In Oud-Turnhout.
1: Open op zondag, maandag gesloten.
4: Zeg, Jos, waarom zit je daarna zo te lachen?
5: Oh, dan moest ik ineens terugdenken aan dat Antwerpse theaterstuk dat we vorig weekend gezien hebben. In Theater Magiek in Eikeren.
4: Oh, ja, daar hebben we inderdaad goed gelachen.
5: Oh, zeg, in zo'n chique zaal.
4: Ja, zeg, wanneer zouden ze nog eens iets spelen?
5: Ik zal eens even op hun website kijken, hè. Theater Magiek. .be.
4: Oh, je typt het verkeerd. Het is magiek met Q-U-E. En bestel die eerste ticketjes of we zijn te laat.
6: U wil bouwen of verbouwen?
7: Stissus, waar blijven die pannen?
6: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
7: Allee, Stissus, doe eens vlucht, jong!
6: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken. Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494 74 44 34. Dat is 0494 74 44 34.
7: Stessens, telefoon!
8: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
6: www.dakwerkenstessens.be.

0: Yes!
1: Maxi-keuze.
0: Mini-prijzen.
1: Slimmer shoppen, minder betalen.
0: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
1: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
0: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
1: Waarop wacht je nog?
0: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
1: Maxi-keuze.
0: Mini-prijzen.
1: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijkenvorsel in het Brebos winkelcentrum.
0: En op yes.be. Ga je trouwen?
2: Ben je verliefd of verloofd?
0: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
2: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
0: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
2: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
0: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
3: Kijk eens. Nee, dat is geen brol, hè. Ha, en hier. Dat is degelijk materiaal, hè. En wacht. Hela, doe dat maar eens na, hè. Dat is puur vakmanschap.
0: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Kasterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
3: Nooit ga ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik nu zeggen. Ik ben niet lumpen.
0: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
3: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be.
4: Haha. Ah, wel, François, waar ga jij naartoe met je looprekske?
5: Naar mijn scooter en dan op café, hè.
4: Maar allee. DLN Mobiliteit op de Diestseweg 194 in Geel, hè, die zorgt ervoor dat je mobiel blijft. Fabiola en Evita die helpen u graag met scooters, rolstoelen, rollators, thuishulpmiddelen, bandages, steunkousen en nog veel meer. Met alle vragen kunt je altijd bij DLN terecht. Oh, en ook voor onderhoud en herstellingen. Of gewoon wat extra lucht in je scooterbanden.
6: DLN Mobiliteit. Persoonlijk advies, dicht bij huis en onderweg in Geel. Bel 014 89 13 76 of bezoek dlnmobiliteit.be.

0: komen mijn nieuwe ramen?
1: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
0: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
1: Ramenhal?
0: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
1: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
0: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen

0: toch durft in te zitten.
1: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
0: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
1: Blijft er dan geen chaos achter?
0: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon. De Kempische Opruimdienst. Voor particulieren en bedrijven.
1: Onze rommel, hun zorg.
0: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
2: Hus dakbouw wordt husklus. We blijven sterk in platte daken.
3: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
2: Husklus. Een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
3: Of kijk op husklus.be.
2: Husklus. Sterk in platte daken.
3: En nu ook groots in kleine klussen.
4: Zin in een avond vol hits, sfeer en vooral veel ambiance. Op vrijdag 9 oktober komen de Romeo's naar het cultureel centrum De Zwanenberg, een heist op den berg. Zing uit volle borst mee met hun grootste hits en geniet van een sfeervol optreden van Sasha en Davy. De show start om 8 uur. Mis het feest van Vlaanderen niet en bestel vandaag nog je tickets via www.handelsgids.be. De Romeo's, vrijdag 9 oktober in Heist op den berg. www.handelsgids.be.
5: Het is 8 uur.

0: Dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Onze energiefactuur schiet verder omhoog, blijkt uit cijfers van de Vlaamse nutsregulator. Als je deze maand een nieuw contract afsluit voor stroom, betaal je per jaar gemiddeld 1400 euro. Voor gas is dat 1900 euro per jaar. Veel hangt af van hoe de oorlog in het Midden-Oosten evolueert. Ook olie blijft maar duurder worden. Wie een variabel energiecontract heeft, zal de hogere prijzen stevig voelen. Gezinnen met een vast contract niet. Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel de Vlaamse regering precies moet besparen om de begroting

volgend jaar in evenwicht te houden. Minister-president Diependalen van N-VA riep zijn vice-minister-presidenten De Prater van Vooruit en Krevits van CD&V bij zich. Maar een definitief cijfer is wellicht voor morgen. Vooruit hoopt de besparing onder het 1,5 miljard euro te houden. N-VA wil meteen liever stevig besparen. Het aantal besmettingen met het West-Nijl-virus in ons land breidt uit. Sinds begin augustus dook er al 25 op bij paarden en een 60-tal bij vogels, meldt het voedselagentschap FAVV. De meeste besmettingen duiken in Vlaanderen op. Er zijn bij ons nog geen besmettingen gevonden bij mensen, in andere landen wel. In Nederland al 18 en 3 zijn overleden. Nu weer een sabotage aan de mast van een hoogspanningslijn in Frankrijk in de buurt van het meer van Genève. Daar zijn 3 van de 4 poten doorgezaagd en daardoor zaten gezinnen en bedrijven in de buurt een tijd zonder stroom. De sabotage is online opgeëist op een ultralinkse blog, omdat 2 bedrijven daardoor de droogte zouden verergeren. Het parket onderzoekt de zaak. De Zwitser Stefan Kung heeft de 18e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Een tijdrit over 32 kilometer. De Schot Charnley werd 2e, de Portugees Almeida 3e en Wout van Aert 5e. De Spanjaard Enrique Maas blijft leider in het klassement, maar ziet de Sloveen Roglic wel naderen. Roglic is nu 2e op ruim 1,5 minuut. De Vuelta eindigt zondag en tot dan zijn er nog 2 bergritten. Vanavond opklaringen, vannacht wolken en regen vanaf de kust. Minima 13 graden. Morgen eerst nog regen, later droger bij graad of 20. Zaterdag begint grijs, maar al snel wordt het zonnig, 22 graden. Zondag regen, een graad of 20.

0: Koning. De specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Sticker Koning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Sticker Koning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
3: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
4: Maar ik zal een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
3: Wie?
2: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groendaken, herstellingen en onderhoud.
3: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
2: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
3: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
2: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.
5: U wenst uw bedrijf of vereniging kenbaar te maken op deze radio? Mail dan reclame@radionoorderkempen.be. Uw reclame wordt gehoord op Radio Noorderkempen. De nummer 1 hitradio.

0: u van een prachtig zwembad waarin u elke dag kunt genieten? Maak uw waterdroom werkelijkheid met Melona zwembaden. Van een stijlvol design en de nieuwste technologie tot ultiem comfort en een perfecte afwerking. Bij Melona zwembaden bent u verzekerd van topkwaliteit en uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona Zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona Zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen.
1: Oh, die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
2: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
1: Walbers? Wat?
2: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rolluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
1: Dus geen hete living meer?
2: Juist. Alles blijft cool. En 's avonds is het gezellig donker. Pure luxe. Walbers Zonneweringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beersen of op walbers.be en ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.
3: Barbecue zonder goede drank?
4: Dat is wel een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel courante als minder courante spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw quota los past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken.
5: Oei, oei, oei. Ons huis kraakt, trekt en piept.
6: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
5: Nee. We bellen Nevenplastics.
6: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
5: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
6: En ramen?
5: Yep, in PVC of aluminium.
6: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
5: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
6: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.

20 jaar keert Veronica's Dance Night nog één keer terug naar de Leeuwse bergen. Op vrijdag 18 september gaan we back to the roots. Met Reggie featuring Linda, DJ Wout, DJ

0: Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
1: Bij Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te brengen.

0: We gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
1: Maar allee, jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
0: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
1: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
2: Het is 9.

0: Dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Geen halve finale voor onze Belgian Cats op het WK basketbal. De Belgische vrouwen verloren hun kwartfinale kansloos tegen gastland Duitsland met 93-74. De Cats mikten op een medaille, maar het niveau was simpelweg niet goed vandaag. Het is dus Duitsland dat overmorgen in de halve finales aantreedt tegen Frankrijk. Onze energiefactuur schiet omhoog, blijkt uit de nieuwste cijfers van de Vlaamse nutsregulator De Vreg. Wie deze maand een nieuw contract afsluit, betaalt per jaar gemiddeld bijna 1400 euro voor stroom en bijna 1900 euro voor gas. De regulator zegt dat de prijzen direct gelinkt zijn aan de geopolitieke spanningen, maar dat wisten we al. Canada gaat Oekraïne binnenkort voorzien van nieuwe cruciale luchtafweer. Dat heeft Oekraïense president Zelensky gezegd tijdens een staatsbezoek aan Canada na een ontmoeting met premier Mark Carney. Kiev kampt al maanden met grote munitietekorten, waardoor het land steeds vaker kwetsbaar is voor de aanhoudende Russische raketaanvallen. Wij Belgen trekken er nog altijd het liefst met de auto op uit en dan nog naar Frankrijk, blijkt uit nieuwe reiscijfers van de federale overheid. In de ranglijst van populairste buitenlandse bestemmingen staat Nederland op plaats 2, gevolgd door Spanje, Italië en Duitsland. Wie in eigen land op vakantie gaat, kiest traditioneel het vakst voor een trip naar de Belgische kust of de Ardennen. Vanavond nog enkel op.

Opklaringen, maar vannacht vanaf de kust nieuwe wolken- en regenzones bij minimaal rond 13 graden. Morgen starten we met herfstachtige regen, al wordt het in de loop van de dag droger. De temperaturen zitten morgen rond de 20 graden. Het weekend wordt zon.

0: op dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Geen halve finale voor onze Belgian Cats op het WK basketbal. De Belgische vrouwen verloren hun kwartfinale kansloos tegen gastland Duitsland met 93-74. De Cats mikten op een medaille, maar het niveau was simpelweg niet goed vandaag. Het is dus Duitsland dat overmorgen in de halve finales aantreedt tegen Frankrijk. Onze energiefactuur schiet omhoog, blijkt uit de nieuwste cijfers van de Vlaamse nutsregulator De Vreg. Wie deze maand een nieuw contract afsluit, betaalt per jaar gemiddeld bijna 1400 euro voor stroom en bijna 1900 euro voor gas. De regulator zegt dat de prijzen direct gelinkt zijn aan de geopolitieke spanningen, maar dat wisten we al. Canada gaat Oekraïne binnenkort voorzien van nieuwe cruciale luchtafweer. Dat heeft Oekraïense president Zelensky gezegd tijdens een staatsbezoek aan Canada na een ontmoeting met premier Mark Carney. Kiev kampt al maanden met grote munitietekorten, waardoor het land steeds vaker kwetsbaar is voor de aanhoudende Russische raketaanvallen. Wij Belgen trekken er nog altijd het liefst met de auto op uit en dan nog naar Frankrijk, blijkt uit nieuwe reiscijfers van de federale overheid. In de ranglijst van populairste buitenlandse bestemmingen staat Nederland op plaats 2, gevolgd door Spanje, Italië en Duitsland. Wie in eigen land op vakantie gaat, kiest traditioneel het vaakst voor een trip naar de Belgische kust of de Ardennen. Vanavond nog enkele opklaringen, maar vannacht vanaf de kust nieuwe wolken- en regenzones bij minimaal 13 graden. Morgen starten we met herfstachtige regen, al wordt het in de loop van de dag droger. De temperaturen zitten morgen rond de 20 graden. Het weekend wordt zacht.

0: Radio Noorderkempen en Stereo FM zijn nu altijd en overal te beluisteren.
1: Morgen, overmorgen, volgende week, volgend jaar, binnen 10 jaar.
2: In Oud-Turnhout, in Vlaanderen, in België, in Europa, in Amerika.
0: Online luisteren kan namelijk altijd en overal. Download nu de radio-app van RNK Hit Radio Noorderkempen. Met diverse functies voor iOS en Android. Ga naar Google Play of naar de App Store.

0: zijn.
1: Voorop dit uur, de hoofdpunten uit het nieuws.
2: In het oosten van Zwitserland is een Nederlandse reisbus verongelukt. Er is sprake van meerdere doden en gewonden nadat het voertuig is gekanteld. Volgens de Nederlandse reisorganisatie zaten er 48 Nederlanders in de bus. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en zetten verschillende reddingshelikopters in. Meer details ontbreken voorlopig, maar iedereen zou inmiddels uit het voertuig zijn. De Belgische zorgcentra na seksueel geweld vangen al maar meer slachtoffers op. Vorig jaar ging het om 5000 aanmeldingen, voornamelijk meisjes en vrouwen van gemiddeld 24 jaar. Bij ruim 60% van de slachtoffers is de dader een bekende. De stijging is vooral te danken aan de grotere bekendheid van de centra. Momenteel zijn er 10 operationele locaties in ons land en dit najaar openen er nog 3 de deuren extra. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder heeft er een woelige zitting in het parlement op zitten. Ze werd zwaar aangepakt over de subsidies voor de regionale luchthavens. De Ridder verklaarde eerst dat de luchthavens minder geld zouden krijgen, maar sprak later over een verschuiving van werkings- naar investeringsmiddelen. Oppositiepartijen Groen en PvdA reageren misnoegd op die bocht. En ook regeringspartner CD&V geeft toe dat de communicatie van de minister beter kon en dat het toch allemaal een beetje verwarrend klinkt. In de Champions League voetbal hebben Fenerbahce en AS Roma de punten gedeeld in hun eerste wedstrijd van de competitiefase, want het werd 1-1. Rode Duivel Romelu Lukaku viel 20 minuten voor tijd in bij de Turkse club, maar kon de bakens niet meer verzetten. Ook het duel tussen PSV Eindhoven en Shakhtar Donetsk eindigde op 1-1 gelijk. Het WK basketbal is voor de Belgian Cats uitgelopen op een grote domper. Na de kansloze 93-74 nederlaag tegen gastland Duitsland in de kwartfinales reageren analisten ook kritisch. De ambitie was een medaille, maar de uitschakeling komt wel hard aan. De weersverwachting bestartte met herfstachtige regen. Het wordt later wel droger bij 20 graden. Zaterdag begint grijs, maar al snel breekt de zon door bij 22 graden. Zondag slaat het weer opnieuw om en gaat het regenen. De temperaturen zitten dan rond 20 graden.

Wenst uw bedrijf of vereniging kenbaar te maken op deze radio? Mail dan reclame@radionoorderkempen.be. Uw reclame wordt gehoord op Radio Noorderkempen, de nummer 1 hitradio.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.